0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op het WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10:00 s'avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperaturen. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal €150, dan komt er €3 tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
3: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je er moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
2: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zet hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal €150, dan komt er €3 tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
3: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je er moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
2: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de achtste finales, dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zet hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
4: Zeg Josfien. Zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is roekbaar.
8: Hallo.
7: Die is een kettingetje van zo'n commune, dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: €1.924. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Aha, Minerva.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 8 uur.
7: Goedemorgen. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Vanaf vandaag betaal je extra taksen voor pakjes van buiten de EU. Als je online een pakje koopt voor maximaal 150 euro, dan komt er 3 euro tax bij per verschillend product. Zo wil Europa de vele pakjes uit goedkopere landen zoals China beperken. Douane-expert Stijn Vastmans waarschuwt.
9: Wees bijzonder aandachtig. Wat er juist allemaal bij staat, is dat inclusief alles? Of moet je daar rekening houden met bepaalde rechten die nog bovenop komen? Dat je ook voorzichtig moet zijn met bestellingen al geplaatst zijn. Dat je daar moet mee rekening houden dat er nog bijkomende kosten bijkomen. En eventueel, als het kan, eventjes de kat uit de boom kijken en te wachten hoe alles loopt in de praktijk.
8: Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. Vooral van Shein of Temu uit China. En sport op het WK voetbal stoot Frankrijk door naar de 8e finales dankzij een 3-0 overwinning tegen Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 goals en werd de man van de match. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay.

0: Paraguay. Ook Mexico gaat door na 2-0 winst tegen Colombia. En Noorwegen mag naar de volgende ronde dankzij 1-2 winst van Ivoorkust. Zij spelen in de volgende ronde tegen Brazilië. En nog WK-nieuws, de Nederlander Ronald Koeman heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat zette hij zelf op Instagram. Nederland werd dinsdagochtend door Marokko uitgeschakeld op het WK. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek. Hij is 63. Zowel zon als wolken vandaag en het wordt tot 24 graden. Morgen zowel grijs met kans op regen als af en toe zon, opnieuw bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger, het wordt 23 à 24 graden met een matige westenwind. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
4: De Robert? Wie is dat?
3: En wel, je weet wel. Robert de expert, van in de vestingstrot.
4: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
3: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
4: Zwaasdingen?
3: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
4: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
3: Robert... De expert 03 226 93 93.
4: Welk bedrag had hij nog gedacht?
3: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
5: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafon. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
6: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
7: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
8: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
9: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
10: Merci, Imobiep.
11: Aha. Minerva.
12: Goedemorgen. Met een beetje vertraging log ik hierin voor de allereerste keer. Mijn naam is Jan de Palmenere en vanaf woensdag hoort u mij hier elke ochtend van 8 tot 10. Het is net al een beetje misgelopen, mijn excuses daarvoor. Ik ga het niet op mezelf steken, maar ik weet niet hoe het komt. We beginnen met een vrolijk liedje. Tweedly Dee.

Het was de geweldige Theresa Brewer uit 1954. Die madame die heeft meer dan 600 liedjes opgenomen, heb ik gelezen. Fantastisch. We gaan over naar Fats Domino uit 1955 met een nummertje dat heel veel mensen nadien nog gecoverd hebben. Pat Boone, John Lennon, later de Cheap Trick in de jaren 80. Ain't That a Shame?

Fats Domino, Ain't That a Shame. Beste luisteraars, goedemorgen. Had ik het al gezegd? Moest ik het nog niet gezegd hebben? Goedemorgen Antwerpen. Mijn naam is Jan de Palmeneer, en u hoort mij hier voortaan, als alles goed blijft gaan en ze mij niet buiten smijten, elke woensdag. Perry Como, die heeft ooit een fantastisch liedje opgenomen, Hot Diggity. En op de achtergrond, als je goed luistert, dan hoor je de Ray Charles Singers.

voor de mensen die zelfs naar de bakker moeten, het is aangenaam buiten. Ik heb net de overzet genomen van de rechteroever en de linkeroever. Het was frisjes, het was een graad of 15. Zeer, zeer aangenaam aan te bevelen. I'm a Fool to Want You van Jack Jones uit 1959 nu, met een tekst van Frank Sinatra.

Jack Jones, I'm a fool to want you. Weet u wie dat Little Miss Dynamite is? Dat is Brenda Lee, zo werd ze toch genoemd, jaren 50, 60. En die leeft nog vandaag, heb ik gehoord. Veel van de zangers, zangeressen die we hier draaien, die zijn er spijtig genoeg niet meer, maar die Brenda Lee, die is er nog altijd. Miss Dynamite, Little Miss Dynamite, ik denk dat ze niet heel groot was, met het nummertje Dynamite.

is Dynamite, Brenda Lee. Uit hetzelfde jaar, 1957, The Diamonds. Niks met Neil Diamond te maken, The Diamonds. En die hebben op dit nummertje hebben die een zangertje van een jaar of 16. De zanger van de Gladiolas, die later misschien nog wel is terugkomen. Ik weet niet of ik vandaag op de lijst heb staan. Met het fantastische Little Darling.

Little Darling van The Diamonds. Ik zit hier helemaal alleen, beste mensen, deze ochtend. Maar ik voel me niet alleen. Ik ben hier samen met jullie, al die luisteraars van Radio Minerva. Waarvoor dank. Oh, Lonesome Me. Toepasselijk liedje van Don Gibson.

Danse mee van Don Gibson. Ik heb het eigenlijk nog niet gezegd, beste mensen, maar het is 1 juli. Fantastisch, dat wil zeggen een nieuwe maand. Het begin van de zomervakantie. Schooljaar gedaan, alle kinderen blij, alle ouders blij dat ze opvang moeten zoeken. Ik vind het wel prettig, zo'n zomer die, zomervakantie die start. Veel mensen gaan dan op reis, gaan vliegen. Volare, ik vlieg niet graag. Ik vlieg echt zelf niet graag. Behalve samen met Dean Martin natuurlijk.

U hoorde Dean Martin met Volare. Het volgende gaat ook over liefde, denk ik. SOS El Amor van Dario Moreno.

0: trésor.
1: Si, señor!
2: De Van Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: U luistert nog steeds naar Goedemorgen Antwerpen op Radio Minerva met Jan de Palmenere. Ik heb een dansje voor u klaarstaan. Het is een slow. Het is van iemand die eigenlijk die is veel te laat geboren. Je hebt dat soms van die zangers die eigenlijk in een verkeerd tijdperk geboren zijn. Dit is Jake Buck uit helemaal nog niet zo heel lang geleden, 2012. Met zo'n schoon nummerke, Broken. Zo schoon.

Shake Buck, dames en heren. Wat een fantastische stem, toch? Ik vind dat echt zo iemand gek dat je daar niet meer van hoort. Echt, ik vind dat iemand van wereldformaat. Het is geen grote gast, het is een kleine al, dacht ik, maar Shake Buck Broken uit 2012. Veel langer geleden nu, Bobby Darin. Bobby Darin, ik denk dat ik er elke week ga insteken. Hij zoekt iemand om samen mee te dromen. Dat lijkt me niet evident, maar ik kan het proberen natuurlijk. Dream Lover, Bobby Darin.

Bobby Darin die niet graag alleen droomt. Maar bon, met twee is dat toch moeilijk. Ik zie het niet zo echt voor me. Iets totaal anders nu. Zijn er hier mensen die bij de luisteraars die een abonnement hebben van de Zoo? Ik wel. Ik heb ook iets met de Zoo. Ik heb er heel lang geleden gewerkt. Ik ben daar nog portier geweest. Bon, dat is een ander verhaal. Ik heb ooit, beste mensen, ontzettend hard moeten lachen. Maar echt tranen moeten lachen voor de voorstelling van het Martha-tentatief. Een van onze Antwerpse trotsen toch, Martha-tentatief. Met hun voorstelling over de zoologie in de Zoo, heb ik dat ooit gezien. Fantastisch. Als ze het ooit nog eens spelen, ik denk van niet, maar dan moet je zeker eens gaan kijken. Of naar iets anders van Martha-tentatief met Klein Johanneke, Johan Petit. U kent ze wel. Dit gaat over de zoologie. Het heet De Zoo.

0: tegen de bies te vinden.
1: De Zoo van Marta Tentatief. Een geweldige plek trouwens om te vertoeven met tijdens deze dagen. Er is daar veel schaduw onder de bomen, schoonbanken. Je hoort het, ik ben fan van De Zoo. En de mensen van het Marta Tentatief die u net hoorde, zij ook. Iets totaal anders nu. Cel Mineo uit 1957 met Start Moving My Direction. Blijkbaar heeft hij nog meegedaan met James Dean in Rebel Without a Cause. Je kent dat wel, dat waren van die knappe gasten toen in de jaren 50 die alle harten veroverden. Cel Mineo.

heel lang geleden heeft kunnen opstrijken doordat ze Disney een proces heeft aangedaan. Haar nummer werd gebruikt in heel wat Disney-films en dat verscheen op video's en ze heeft dat gewoon via een advocatenbureau in een proces gebracht en ze heeft dat gewonnen. Miljoenen royalties. They can't take that away from me.

Lee, they can't take that away from me. Ik zie hier op mijn scherm voor me dat we nog net tijd hebben voor één nummertje eigenlijk. Elvis Presley moet erin. Burning Love. Ik heb het ooit zelf eens ergens gespeeld, maar niet zo goed als Elvis zelf natuurlijk. Burning Love, Elvis.

0: was Elvis Presley met Burning Love. We gaan eens even zo over naar wat boodschappen. Wanneer ze tijd zijn, nadat dat je dat allemaal gehoord hebt, kom ik terug met het tweede deel van Goedemorgen Antwerpen. Mijn naam is Jan, Jan de Palmeer.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de unies en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontaine van de UGent.
12: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
11: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
13: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
11: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vindt dat teleurstellend.
14: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
11: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de achtste finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de achtste finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
22: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
23: Ja,
22: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
23: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
22: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
23: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
22: 0485 54 87 85.
24: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
25: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
26: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
27: Merci, Immobiep.
28: Aha. Minerva.
0: Goedemorgen, beste luisteraars. We zijn eens terug. Het tweede uur van Goedemorgen Antwerpen. Mijn naam is Jan de Palmenaire. Ik heb nog geen eigen jingle, dus ik spreek hem gewoon zelf in. We vliegen erin met de tante van George Clooney. De tante, absoluut. Rosemary Clooney met Come On In My House.

De tante van George Clooney, Rosemary Clooney. En dat is echt waar, hoor. Ik heb dat opgezocht. Tenzij dat internet niet te geloven mag zijn. Maar ik denk dat het waar is. Rosemary Clooney. Er staat hier nog een boodschap klaar. Ik ga die even lezen. Uma Guma, die organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. Dat is in De Pont 45 in Schilde. Je kunt daar elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. En op zondag 5 juli is er Groovy met Rocking, Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er Troubadour met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter uiteindelijk op zondag 26 juli. Dan brengt Triple Temper West Coast Folk Rock. Tof programma, lijkt mij. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be. En meer info is er te verkrijgen op de site www.umaguma.be.

Dat was Sam Cooke, Win Your Love For Me. Nu iets totaal anders, The Judds. The Judds, dat was een moeder en dochter die samen een fantastische carrière samen gemaakt hebben. De moeder is ondertussen overleden, heb ik gelezen. Uit 1989 is dit tijdloos bloedmooi nummertje Why Not Me?

Dat waren moeder en dochter, The Judds uit 1989. Een goed jaar, want dan is mijn dochter geboren. In Canada hebben ze geen Yannick Bovy en geen Frank Sinatra, dus moeten ze daar met Michael Bublé doen. Ook niet slecht natuurlijk. Mooie stem, warm geluid. Ik zeg het, zoals onze Yannick Bovy en onze Frank Sinatra. I've got you under my skin.

Michael Bublé, I've got you under my skin. In de maand juli is in het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en de nationale feestdagen geopend van 13 tot 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens Lillo Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485614832. Of gewoon via mailtje boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen u terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Toen alles beter was, dat was ook in de tijd van de Cadillacs. De Cadillacs, beste mensen. Wat een tijd. Uit die tijd brengen de Cadillacs Speedo. Dat is een beetje doo-wop uit Haarlem uit 1955. Boom.

Dat was Speedo van volgens mij de Cadillacs, maar ik zie hier op mijn scherm dat onze, ja, we hebben zo'n ding dat het nummertje kan herkennen en dat dat blijkbaar van de Elegance is. Ik moet het eens opzoeken, in ieder geval het heette wel Speedo. De Hilltoppers nu, de zanger van de Hilltoppers, die was zwaar verliefd en die schreef een briefje naar zijn geliefde. Met daarin het zinnetje PS I Love You en dat briefje, ja, dat heeft hem geen windeier gelegd. Meer dan 1 miljoen stuks werden er van dat nummer verkocht in de tijd. Uit 1953, PS I Love You.

I Love You van de Hilltoppers. Dat was een beetje een traag nummertje. Toch gaan we verandering brengen. Yakety Yak van de Coasters. Yakety Yak, wist u wat dat wil zeggen? Ik niet, ik heb het opgezocht. Dat is een soort van eindeloos zeveren. Een beetje eindeloos doorlullen, zoals ze in Antwerpen zeggen. Yakety Yak, de Coasters. Take

0: doe Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Daanske passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt die al mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Die bakhering die heb ik zelf nog niet geprobeerd. Maar die mosselen, beste mensen, die heb ik vorige vrijdag hier in het Minerva Café geprobeerd. En die waren werkelijk fantastisch. En ik was echt niet betaald om dat te zeggen. Ze waren geweldig. En vriendelijke bediening en alles erop en eraan. En het was bloedheet toen en toch mosselen gegeten. Teresa Brewer, die gaat ons verwarmen met Ricochet.

Theresa Brewer met Ricochet. Ik ga hier iets bekennen, beste mensen. Toen ik lang geleden de allereerste keer moest gaan stemmen, dat was dan nog met potlood en papier. En ik was nog jong, onbezonnen, wild en van alles en nog wat. En ik heb toen, echt waar, met dat rood potlood heb ik in het groot over dat hele blad geschreven. Ja, sorry, beste mensen. Ik heb toen in het rood over dat blad geschreven: Bebopalula, she's my baby. Echt waar. Gene Vincent. Well.

Het is tijd voor een nummertje van Burt Bacharach uit 1963, dit keer gezongen door de lieftallige Sandy Shaw. There's always something there to remind you.

Sandy Shaw, de geweldige Sandy Shaw. Johnny Crawford nu, die in 1962 nog maar 16 was. Vandaar heeft een beetje ja, de baard in de keel, die was nog niet helemaal doorgedrongen. Hij is ook niet echt heel oud geworden als ik het goed heb. In 1962 was hij dus maar 16 en hij zingt hier voor ons That's All I Want From You.

That's all I want from you. Johnny Crawford uit 1962, toen nog maar 16. Geen hoog stemmetje of een licht hoog stemmetje nu, maar The Man in Black himself. Johnny Cash brengt ons vuur, beste mensen, met Ring of Fire.

luistert nog steeds naar Goedemorgen Antwerpen. Mijn collega Patrick die is hier al aangekomen en die gaat u verwennen van 10 tot 12 met Timeless Music. Maar ik heb nog een paar nummertjes voor u. In de jaren 80 was er de wat zwoele Sade, die had toen een hit met Smooth Operator. Maar veel langer geleden, in 1961, zong Dorothy Dandridge al over Smooth Operator.

Pericomo met Kokomo, I Love You. Ik heb voor jullie nog één vocaal plaatje klaarstaan. En dan zit mijn allereerste uitzending op Radio Minerva erop. Ik vond het heel fijn dat u massaal luisterde, veronderstel ik toch. Was prettig om doen. Ook al was deze ochtend hier de stroom uitgevallen op Linkeroever. En zijn we met enige vertraging begonnen. De Andrew Sisters laat ik nog op u los met Hold Tight, Hold Tight. Graag tot volgende week en veel plezier zo dadelijk met Patrick.

0: wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
8: Vandaag starten de zomersolden. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Het is een belangrijke maand voor hen door het mindere voorjaar, zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
9: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
8: Tot 40% van de collectie is in de winkels blijven liggen. Nooit schreven meer jongeren zich in voor de start- of eikingstoetsen aan de unies of hogescholen. 8000 jongeren maken die vandaag, dat is 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontaine van de UGent.
10: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
8: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. En het zeewater op aarde was nog nooit zo warm, wereldwijd gemiddeld 20,86 graden. Dat zegt de Europese Klimaatdienst. Ook de Noordzee bij ons is veel warmer dan normaal en dat is slecht nieuws. Want daardoor zijn er meer stromen en extreme buien. En veel zeedieren overleven dat warm water mogelijk niet. Het is vrij zonnig en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later wat kans op regen, ook bij 24 graden. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en opnieuw 24 graden. En ook het weekend blijft droog en zonnig, bij maxima tot 25 graden.
11: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Morzina is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
15: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Hey, goedemorgen, de beste luisteraars van Radio Minerva. Op 98 FM DAB Plus en de stream. Hartelijk welkom op deze woensdag 1 juli. U was getuige van de eerste aflevering, de live aflevering van Jan van de Palmenere. Of is Jan de Palmenere, liever gezegd. Met zijn programma Goedemorgen Antwerpen. Wel dan, Jan. Ik geef u van harte welkom in mijn programma. En u luistert naar Patrick met het programma Timeless Music. En we zijn er tot 12 uur bij u. Een hoop muziek bij, leuke nummertjes. Ik begin smooth and softly met Diana Krall en The Look of Love.
1: Goedemorgen Antwerpen,

Dat was Al Martino's Spanish Eyes, de hit uit het jaar 1966. Verder met The Real Thing, de vierkoppige Britse soulband, opgelicht in Liverpool. Met een hitje uit de jaren 70, You To Me Are Everything.

Dat waren twee mooie ballads na elkaar. Céline Dion, All By Myself. Een nummertje van Eric Carmen. En dat was dan Andy Williams daarjuist met Where Do I Begin. Ik krijg hier een pop-up op het scherm. Be alert. Even vermelden dat in Antwerpen linkeroever een brand is in de August Vermeijerlaan. De brandweer is ter plaatse en ze vragen van voor de rook de ramen en de deuren gesloten te houden en schakel zeker je ventilatie uit. Dat gezegd zijnde. Verder met de groep Trinity hier uit het Antwerpse. En het disco nummertje Drop, Drop, Drop, Let the Rain Fall Down.

Dat was de groep Trinity, drop, drop, drop. En zo zijn we beland. Anders heerst alle vuurtje. Voor het reclameblok speel ik nog Gunther Neefs, de zoon van Louis Neefs. Die ook wat Engelstalig werk Nederlands nummers heeft opgenomen. Zoals deze leuke meezinger. Uit het jaar 91 is dit Daarom zeg ik nee.

0: Neven Hengstel doet altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Tom Medley en Jennifer Warnes, een Amerikaans duo. Hij is vooral bekend van de Righteous Brothers en zij start haar carrière als volkszangeres. En ze scoorde beide een wereldwijde nummer 1 hit met de soundtrack van de musicale film Dirty Dancing. Je kent die film wel, met Patrick Swayze en Jennifer Grey in de hoofdrollen. Daarvoor had je nog Dusty Springfield and You Don't Have to Say You Love Me. Verder met Brian Hyland, Ginny Come Lately. Welkom nog steeds op jouw Radio Minerva.

Dat was Brian Hyland en Ginny Come Lately. En dan gaan we een plaatje draaien voor onze Jan van Dam. Everybody's somebody's fool. En hier is ons Connie Frank.

Dat was de king himself. Hij vroeg voor een snelle kus. Kiss me quick. En dan heb ik nog wat informatie voor jullie. Uma Guma organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildenhof, de Pont 45 in Schilden. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 5 juli is er een groovy met rocking, funking en grooving classics. Op 12 juli is er de Troupadoux met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van stijlen. De afsluiter op zondag 29 juli brengt jullie Triple Temper met West Coast Folk Rock. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info

Ondertussen 10:58. Zo dadelijk krijg je nieuws en reclame. En dan ben ik er weer voor een volgend uurtje. Timeless Music met Patrick.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat schrijft de Tijd op basis van onderzoek van de UGent. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Onderzoeker Benjamin Descamps.
8: Politici zien het eigenlijk als een taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
7: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt de resultaten niet verrassend. Het zou net raar zijn, zegt hij, als een parlementslid niets betekent voor zijn regio. In Vilvoorde is maandagavond het lichaam gevonden van een jongen van 16. Dat bevestigt het parket. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven is gekomen. Het parket onderzoekt dat nog. Een autopsie en een toxicologisch onderzoek vandaag moeten meer duidelijkheid brengen. En dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de afgelopen weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. Het is vrij zonnig vandaag en het wordt 24 graden. Morgen start zonnig, later kans op wat regen, opnieuw bij een graad of 24. Vrijdag weer mooi zomerweer, veel zon en 24 graden opnieuw. En ook het weekend blijft droog en zonnig bij maxima tot 25 graden.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Oudhoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Oudhoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
13: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
12: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
13: Ik kom die direct halen, zeg.
12: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Soul Band Delegation, Where is the Love We Used to Know. Uw muziekstijl combineert elementen van soul, funk, R&B en disco. Dat was dus een hitje uit 1977. Here is B.G. Thomas and the raindrops keep falling on my

The raindrops keep falling on my head. Dat mag gerust 's nachts gebeuren, maar dan ook wel niet met te veel onweer en bliksem. Dat was een nummer geschreven door Burt Bacharach en Hal Davies. Het nummer heette dus Raindrops Keep Falling on My Head. Verder met Diana Warwick en Heartbreaker. In samenwerking werd dit nummer geschreven met de Bee Gees.

was de voormalige Britse band Darts, die in 1976 werd opgericht. Ze maakten voornamelijk doo-wop muziek, van de eind jaren 70 tot het begin jaren 80. Ze coverden de 50 jaren rock'n'roll hits, scoorden ze in 1977 met deze hit medley, dus een nummer 1 hit. Verder met een zanger die je regelmatig hoort op deze zender, Engelbert Humperdinck.

Dat was de wondermooie cover van Susan Boyle, Somewhere Over the Rainbow. Het kwam oorspronkelijk uit de film The Wizard of Oz, waar het destijds werd gezongen door de Judy Garland, Remember. En gaan we terug een beetje naar de jaren 70 met David Soul. Je kent de man wel, de acteur die in de serie meespeelde van Starsky en Hutch. Maar hij kon ook een beetje zingen. Don't give up on us.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik Sinclair.
0: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
9: Je bent terug voor het laatste uurtje Timeless Music en dat met Patrick voor het volgende nummertje. Ja, misschien is dat wel heiligschennis, ik weet niet. Maar vermits dat de vakantie begonnen is voor de jongelui einde schooljaar, het was gisteren de laatste schooldag, wil ik toch iets speciaals doen. Misschien zijn de kids wel bij de grootouders en wil ik wel eens een liedje spelen dat je niet zo graag vaak hoort op dit station. En dan heb ik het over Christel Kathleen en die andere Karen van K3 natuurlijk, de Originals. We zullen zien wat dat geeft.
10: Verteren doe je bewust.

En misschien zijn die kids wel bij jullie. Ik zou zeggen, geweldige vakantie gewenst. 2 maanden. Doe jullie ding. Hier is K3 met I Love You Baby.

Dat was een cover van Nat King's Cole, mooie ballad. When I Fall in Love. When I Fall in Love. En dat werd gebracht door Rick Ashley. We trekken naar Noorwegen met het Noors popduo Bobby Socks. Ik zou zeggen, let it swing and rock and roll.

0: Een leuk nummertje van het Eurovisie Songfestival in 1985. Het werd een hit in verschillende Europese landen, waaronder een nummer 1 hit hier in Vlaanderen. En heb ik er straks een telefoontje gekregen van een mevrouw, wiens naam ik vergeten ben. En die heeft een hele waslijst met nummers opgegeven, waar ik er toch eentje van ga draaien. Ik speel speciaal vooral Bobby Vinton en Vind It en Want It.
1: Oude glorieën erleven bij Radio Minerva.

Mag ik deze muziek categoreren als een walsje? Dit was de mooie blonde Britse zangeres Petula Clark. En ook actrice, want ze heeft 30 films gemaakt. Dat wist ik niet. We trekken nu naar Spanje met de bestverkopende Spaanse artiest, internationaal ook. Een man die veel hoort op ons station. Hier is Julio Iglesias. En die zegt gewoon hey.

Zo, dat was mijn laatste vocale in mijn programma Times Music voor deze woensdag 1 juli. De 2 uur zijn weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Hebben jullie opmerkingen of vragen over mijn programma? Dan kan je gerust sturen een mailtje naar patrick@radiominerva.be. Ik maak alvast reclame zo dadelijk voor de muzikale pauze met Karin en de sidekick Elk aan de telefoon. Voor weer 2 uurtjes leuke muziek.

Zoals ik al zei, mij hoor je volgende week terug. Woensdag om 10 uur. Maak er nog een leuke week van met de collega's hier op Radio Minerva. En graag tot volgende week. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmoet Lotti, Ghost.

0: Classic in Concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
1: Land of hope and glory.
0: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
9: Ik snap het niet. Ze zal niet buiten geraakt zijn. We hebben een buurman is kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb een vrouw niet gezien.
8: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies, dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget, dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
10: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
8: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
11: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
8: Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
13: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
2: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
13: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
14: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
15: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
16: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
17: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha. Minerva.

0: zit op 1 juli, de eerste dag van de grote vakantie. Alvorens we van start gaan, bedanken we Patrick voor de voorbije 2 uurtjes ontspannende muziek. Elk en ik zijn klaar om tot 14 uur de meest fantastische muziek op jullie los te laten. We starten met Louis Prima, That's My Home.
1: This is Master 30,006, take 1.

Het was vandaag de eerste uitzending van onze nieuwe collega Jan, die vanaf nu elke woensdag van 8 tot 10 te horen zal zijn. Ik wil hem feliciteren met zijn eerste uitzending. Deze was echt goed. Wij gaan verder met Dionne Warwick, een zeer geliefde zangeres uit de jaren 60, 70 en 80. He's Moving On, een niet zo gekend nummer, maar eens zo mooi.

Lieve luisteraars, er is bij ons een binnenalert aangekomen met de melding dat er een zware brand is op de Linkeroever in de August Vermeijlenlaan. Een brand waaruit verschillende slachtoffers zijn gevallen. Onze gedachten gaan uit naar hen en de familie. Chuck Jackson was een Amerikaanse R&B-zanger die een van de eerste artiesten was die met succes materiaal van Burt Bacharach opnam. Make the night a little longer.

Gene Chandler is een Amerikaanse zanger, songwriter en muziekproducent. Zijn bijnaam was De Hertog. Everybody, let's dance.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete Top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in monofolkpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

Het mooie Fool's Rajin uit 63, gezongen door Leslie Gore. We zijn toe aan ons volgend verzoekje. Dit komt van ons Maria met een minder gekend nummer van The King, Singing Tree.

Lieve luisteraars, willen jullie ook graag een liedje aanvragen voor volgende week? Bel gerust naar de studio. Elke zal u verder helpen. Tijd voor een Vlaams nummertje. En dit van de koning van het Vlaamse lied, Wiltura, met Twee verliefde ogen.

En nu een lied speciaal voor mijn buurjongen Lucas, die vandaag is ingeschreven op de scheepvaartschool Linkeroever. Een zeer goede keuze trouwens. Vanaf 1 september gaat hij aan een nieuw avontuur beginnen. De mama's en de papa's met een nummer dat Lucas leuk vindt, California Dreaming.

Wat denken jullie van een Italiaans liedje? Een trip naar het zonnige Italië. Albano e Romina Power. Domani, domani.

De volgende artiest is één van de Rat Pack en stond bekend als The King of Cool. Als ik eerlijk moet zeggen, heb ik hem altijd een enorme knappe man gevonden. Dean Martin, If I Ever Go Back to Georgia.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels.

0: of het is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
2: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
2: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
3: De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Dank u vriendelijk voor vanavond.
2: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Antwerpen zijn verschillende mensen overleden door een uitslaande brand, dat bevestigt de politie. Er zijn ook verschillende zwaargewonden. Het vuur ontstond op de 8e verdieping van een appartementsgebouw op Linkeroever. Het is nog niet duidelijk hoe. Alle meer dan 200 inwoners zijn geëvacueerd. Deze man, zijn vrouw, is nog binnen.
8: Ik snap het niet, ze zal niet buiten geraakt zijn. Je gaat een buurman eens kunnen evacueren. Je ziet erover en je zei, joh, ik heb mijn vrouw niet gezien.
7: Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden voor de rook. Steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies. Dat heeft de UGent ontdekt. Het gaat in sommige gevallen zelfs over een kwart meer budget. Dat zegt onderzoeker Benjamin Descamps.
9: Politici zien het eigenlijk als hun taak om bijkomende subsidiemiddelen naar hun thuisstad of streek te halen. Zij worden verkozen op lokaal niveau, zij doen beloftes op lokaal niveau en zij zien het dan ook als de logica zelf dat zij voor bijkomende middelen zorgen.
7: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz reageert dat het net raar zou zijn als een parlementslid niets zou betekenen voor zijn regio. En de zomersolden zijn gestart. Gemiddeld starten winkeliers met kortingen van 30%. Er ligt nog veel stok in de winkels door het mindere voorjaar. Dat zegt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
10: De geopolitieke toestand heeft ons een stukje parten gespeeld, omdat consumenten schrik hebben over de economische toestand. We zien dan ook dat een groot stuk van onze handelaren een dalend consumentenvertrouwen aanhaalt voor die minder verkoop. Maar we zijn wel hoopvol voor de solden.
7: Diesel tanken wordt vanaf morgen weer wat duurder. De maximumprijs stijgt dan naar €1,97 per liter. Dat is zo'n 4 cent meer dan vandaag. Door de vredesgesprekken over de oorlog in het Midden-Oosten daalden de dieselprijzen de voorbije weken. Maar nu gaan ze dus weer licht omhoog. In Myanmar in Zuidoost-Azië zijn in de burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen overleden. Dat meldt een gespecialiseerde NGO. 5 jaar geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep waarop fel protest uitbrak. Sindsdien zijn er gevechten tussen het leger en verschillende verzetsgroepen. En vanaf vandaag mogen kinderen weer de hele zomer lang gratis met de kusttram reizen. Op één voorwaarde wel, ze moeten een zelfgemaakte papieren strandbloem tonen aan de chauffeur. Die bloemen van creppapier ruilen ze normaal op het strand voor schelpjes. De actie geldt voor alle kinderen tot 12 jaar. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
13: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
15: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
14: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
16: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
17: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
18: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
19: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
18: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

and let me love. Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Al Martino, Can't Take My Eyes Off of You. Er was zeker een match tussen Rosemary Clooney en Bing Crosby. Vandaag zijn ze samen op Isle of Capri.

De fantastische Aretha Franklin met I Apologize, eentje uit 62. Weet u, lieve luisteraars, iedere keer ik een lied speel van deze dame, denk ik aan mijn jeugd. Ik heb de kleuterschool, lagere secundair onderwijs bij de nonnen gehad. En daar was een zuster die stapelzot was van Aretha Franklin. Tijd voor een volgend verzoekje. Dit komt van Simon. Ze vraagt een nummer uit 47. Frank Sinatra met Stella by Starlight.

0: De volgende artiest woonde het grootste deel van zijn leven in Parijs. Hij was dan ook een artiest om u tegen te zeggen. Zijn laatste cd, Une vie comme un roman, gaat over zijn leven. Gilbert Bécaud met Oh, que Paris c'est loin.
1: Oh, que Paris c'est loin.

Marvin Gaye met de nummer uit 62, Wherever I Lay My Head. Ons laatste verzoekje voor vandaag is van Manu. Tino Martin met Het is goed zo.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid komt er van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Della Reese met de nummer uit 57, I Cried For You. Een nummer speciaal voor onze lieve collega Eddie de Schutteren. Wij hebben juist bericht gekregen dat de zanger van The Village People, Victor Willis, op 74-jarige leeftijd is overleden. YMCA.

We zijn aan het einde van dit programma gekomen en zo dadelijk is het de beurt aan Eddy met zijn programma Muziek Mosaïek. We gaan eruit met een leuk dansnummer. Jimmy Ruffin, Hold On To My Love. Wij horen elkaar terug volgende week maandag om 8 uur.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Denkt.
1: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: alexanderscholtes.be. Het adres voor

0: stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Antwerpen zijn er zeker 6 doden bij de brand op Linkeroever, dat bevestigt de politie. Het vuur ontstond op het gelijkvloers rond 10 uur in een appartementsgebouw van 10 verdiepingen. En mogelijk zijn er nog meer slachtoffers, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, wat zin ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
6: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
7: Ik kom die direct halen, hè.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
9: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
8: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
10: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
11: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer woensdagmiddag, zo 2:05, zeg maar. En we zijn vandaag inderdaad 1 juni, de eerste dag van een nieuwe maand. En wij gaan weer trachten u 2 uurtjes te verwennen met de muziek die u van ons gewoon bent, met Muziek Mozik. Dus teruggaan in liedjes van wat langer geleden. En ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Heel mooi, rustig liedje waar wij vandaag ook weer mee begonnen zijn. Gebracht door het orkest van Gay of Love met And I Love You So. En dat is wel degelijk erg gemeend. En we danken inderdaad Karin en Elke, de twee dames die voor ons programma weer schitterende muziek voor jullie gespeeld hebben. En wij gaan trachten om het een klein beetje, ja, van hun over te nemen, zeg maar.

Inderdaad, wij leven wel degelijk momenteel in twee verschillende werelden. En dat zal niet meer zo makkelijk komen te veranderen, denk ik. Dit was, ja, wie anders dan Engelbert Humperdinck, een man die jaren geleden hier aan onze Belgische kust eigenlijk zijn grote bekendheid bekwam. Two Different Worlds.

Dit was Rod McKuen, weet je nog, in de tijd Soldiers Want to Be Heroes. Toen was hij inderdaad een plaat die hij maakte, die toch wel wat ouder klonk. Dit was inderdaad een van zijn jongere liedjes, zeg maar, met Time After Time.

En ook vandaag weer een mozaïek met liedjes van meerdere jaren geleden. Dat is ook zo'n beetje het doel van dit programma, wat we trouwens al vrij lang ook weer komen te doen. Dirty Squares met Till was dit. See?

En ik denk dat we daar niet hoeven aan te moeten twijfelen, zeg maar. Als liefde inderdaad nog bestaat, si l'amour existe encore. Bijzonder mooi gebracht door Jean-François Michael. Humain organiseert in de maand juli verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof. En dat is in de Pont 45 in de plaats Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 5 juli is er Groovy met Rocking Funking en Grooving Classics. Op zondag 12 juli is er Troubadou met Gypsy Swing Jazz. En op zondag 19 juli is er het Carpa Trio met een rijke mix van diverse stijlen. De afsluiter, dat is voorzien op zondag 26 juli, brengt Triple Temper met Westcoat Folk Rock. U kunt altijd contact opnemen via de mail info@umagume.be en meer info is te verkrijgen op de website umagume.be.

Ook zo'n zangeres waar we regelmatig nog aan terugdenken, want deze dame is intussen tijd al zo'n ruim 10 jaar geleden overleden. En dan weten veel mensen wel te horen aan de stem dat dit Cilla Black was, met een van de vele mooie liedjes die zij in der tijd zelf heel schitterend bracht met Alfie. En daarvoor een man van bij ons, Gary Jagger, die ik in het verleden heel, heel vaak heb tegengekomen in der tijd met onze collega, niemand minder dan Danny van Tichelen in de zorgbedrijf. En dan heb ik het erover Gary Jagger met My Love.

0: In der tijd ook zo'n schitterend orkest van bij onze zuiderburen. Dan heb je het hier over het orkest van Frank Purcell. Met ook een heel bekend liedje. Adieu, Jolie Candy.
1: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaas met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een danske passeren met Minerva.

Ook altijd zo'n vrij bekende stamenstem, zeg maar. En dat was inderdaad Misha Mare van bij ons. Een dame die haar eerste singeltje uitbracht in 1969. Ik kan me dat nog zo herinneren. En dat was toen de Majorette. Intussen tijd is onze Misha Mare ook zo reeds vooral in de 70 jaar geworden. En dan, dat wil zeggen dat zij ook al vele jaartjes in de muziek zit, zeg maar.

Ook zo'n man met een geweldige stem, daar heb ik het hier inderdaad over. Arthur Price, ook een man waar ik hier bijzonder veel platen en cd's van bezit. En die ook regelmatig hier komt te draaien bij onze radio met zijn Uptight.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
5: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
7: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgelopen.

0: doorgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse.
1: Kort na 2 uur is er een incident gebeurd met 2 zweepvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.
2: Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen, bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
7: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
6: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
8: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mij, hè?
9: Robert, de expert? 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Mike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Aha, Minerva.

En u allen welkom, of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze woensdagmiddag van 1 juli voor het programma Muziek Mozaïek. Nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En wij gaan nog door voor een uurtje, en dat tot 4 uur.

Toch ook allemaal met een geweldige stem. Dan heb ik het hier inderdaad over Bobby Solo, La Casa del Signore, of met andere woorden, The Crying in the Chapel.

Eerst hadden we er eventjes Claudia Silva bij met, weet je nog, een plaat uit het jaar 65. Met een plaat die toen bijzonder veel gedraaid werd en ook gevraagd werd. En dan heb ik het over J. Pleuré. En deze man die zult u waarschijnlijk niet kennen of misschien zelfs maar nooit van gehoord hebben. Einfach da zu sein. En dan heb ik het over Albin Bagger.

In de tijd en formatie van bij ons Octopus met I'm So In Love With You. En daarvoor ook zo'n rustige plaat, u weet, met muziek. Muziek is het altijd, alle weken, hele, hele rustige, in heel veel gevallen, heel bekende liedjes, zeg maar. Dan was het de beurt aan George Maharis, Love Me As I Love You. In de maand juli, en dat is vanaf vandaag dus, is het Poldermuseum in Lullo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Op zondag 12 juli tijdens de Lille Boekendorp kunt u er al terecht vanaf 10 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daar best voor reserveren en boeken op het nummer 0485614832. Nog eens even herhalen, 0485614832 of via bookingpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles zoveel beter was. Voor meer informatie kan u altijd terecht op hun website poldermuseum-lilo.be.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En als u mij zou vragen, geef uw top 10 eens een keertje op veld, dan zou deze plaat er zeker bij zijn. Ik vind dit een bijzondere plaat waar ik af en toe, ja, op een iets oudere leeftijd ook nog wel eens kippenvel van kan krijgen. Dit was O.C. Smith met After All I Said and Done.

En dat is natuurlijk geen probleem, maar het zou me sterk verbazen als u deze zangeres zou kennen. Trouwens, ik ben zelf eerlijk, zelf had ik er nog niet zo heel bijzonder veel van gehoord. Sandy van Rij met Wenn Sterne fallen wie Tränen.

Heerstaalden we de rotorkest bij hem van Stratovani met het al onbekende Rode Rozen. En dit was een man die we regelmatig weer ook draaien, omdat hij ook zo bijzonder vaak gevraagd wordt door onze luisteraars. Gene Pitney, All of Heaven als All of Touch. Ja, en we lopen stilletjes aan. We hebben nog maar zo'n 4 minuutjes naar het einde van deze uitzending. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor de telefoontjes. En wat mezelf betreft, horen wij elkaar pas terug binnen een 14-tal dagen. De groetjes en nog heel veel luistergenot bij onze Radio Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
8: Land of hope and glory.
7: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er zijn ook een heel aantal mensen zwaar gewond en ook een aantal mensen licht gewond. Zij worden op dit ogenblik afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Er is dus ook een medisch interventieplan afgekondigd. Op dit ogenblik is de brandweer ook nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. De oorzaak maakt deel uit van een onderzoek. Daarom komt een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse.
12: Kort na 2:00 is er een incident gebeurd met 2 zweepvliegers in Genk. Brandweer is daar momenteel ook ter plaatse. De brokstukken liggen wat verspreid in tuinen, maar er zijn niet onmiddellijk woningen bij betrokken. En de 2 piloten die zijn in veiligheid, zeker niet overleden of zwaar gewond.

0: Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen, bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer, met veel zon en tot 25 graden.
1: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
4: zeg?
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Wat een binnenkomer op deze 1 juli. De Griekse nachtegaal Demis Roussos, die in 1973 recht in de vakantieroos schoot met Forever and Ever, de ideale plaat om de vakantie mee te starten. Een plaat uit de tijd dat mannen nog ruige baarden en een tuniek mochten dragen zonder een etiket opgeplakt te krijgen. Dit is de Van Dijk Collectie. Mijn naam is Jan en ik breng je de komende 2 uur volledig in de grote vakantiestemming. Hier

Waarom heb ik in godsnaam toch voor een beenhouwersopleiding gekozen als ik ook Coca-Cola-man had kunnen worden? Uiteindelijk ben ik nooit slager geworden, maar kwam ik bij de radio terecht. Ethan James was dat uit 1960 met I Just Want To Make Love To You, maar de plaat werd pas een echte dikke hit in 1996 toen ze gebruikt werd in een reclamespot van Diet Coke. Net voor ETA gingen we naar 1963 en de wereld zag er toen gelukkig nog anders uit dan vandaag en ik zou direct tekenen voor de mentaliteit van toen. We were going on a summer holiday. Cliff Richard wist in 1963 al hoe hij vakantie moest vieren.

Hij is 75 ondertussen en in 1971 was hij nog een snotter van 20 die zanger wou worden. En met een remake van Breaking Up Is Hard To Do van Niels Sedaka is dat hem gelukt. Nadien ging John Terra voor eigen nummers en dat ging hem beter af. Net ervoor Helmut Lotti met een Latijns-Amerikaanse groove. Hij houdt van klassiek, maar ook van een goed feestje. Dat hoorde je in Guantanamera. De vergeten.

Het is niet wat je hebt, maar wat je ermee kan doen, dat telt. En dat is de waarheid als een cubist. It ain't what you do, it's the way that you do it. Een heerlijke beat om de vakantie mee in te luiden met een Funboy Tree en Bananarama. Net ervoor Kid Creole en de kokosnootjes, maar hij had net zo goed Manuel van Fawlty Towers kunnen noemen. Mijn naam is Haas, ik weet van niks. Is er wat gebeurd dan? Daar weet ik niks van. I knew nothing.

vakantie is begonnen, we laten de muziek zijn werk doen. Puur vakantieplezier in een discojasje in 1984 in de hitlijsten. Vandaag in de Van Dijk-collectie Boney M en Kalimba de Luna en ook Terry Jacks met Seasons in the Sun. Een plaat die zo diep in ons geheugen gegrift staat dat we ze nooit vergeten. Conclusie, 1974 was een topjaar voor de muziek.

Een Amsterdammer die de internationale sound van 1972 perfect wist te vangen. De plaat voelt als een verfrissende duik in het diepe. Don Rosenbaum en doe je zwembandjes maar aan. Swimming into deep water. En we hadden ook een instrumentale klassieker uit het expojaar die al decennia lang elk feestje naar een hoger niveau tilt. De plaat heeft maar één woord, net wat we nu nodig hebben. Tequila.

heerlijke Belgische knaller van Bart van den Bossen uit 1992. Boom. Het is oorspronkelijk een Frans nummer uit 1938 van Charlotte Terrenet. Als we 38 omdraaien, hebben we 83 en uit dat jaar kwamen Annie Lennox en Dave Stewart en die zetten dat jaar de muziekwereld helemaal op zijn kop als de Eurythmics met hun grote doorbraak in Sweet Dreams Are Made of This, een plaat die het vakantiegevoel alleen maar sterker maakt.

De beste oude platen hoor je in de Van Dijk collectie en de Van Dijk collectie hoor je alleen bij Radio Minerva. Want hier hebben ze nog respect voor de vergane glorieën die je elders al in jaren niet meer gehoord hebt. Ik draaide de Queen of Soul herself, Aretha Franklin uit 1967 en Respect, een plaat met pit, soul en heel veel karakter. En 5 jaar eerder in 1962 zong Fats Domino de pannen van het dak in There Goes My Heart Again.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is volledig onder controle. De brand is geblust en ook de zoekactie naar slachtoffers is afgerond. Journaliste Eva Peters.
7: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
6: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen, die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximumpensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximumpensioenbedrag op zo'n €8.300 bruto. Op Rockwerchter is de camping sinds vanmiddag geopend. De eerste festivalgangers stroomden daar dan ook toe. En ook dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, vertelt journaliste Demi van den Ede van Op Rockwerchter.
8: Er is voor het eerst een supermarktje

0: Op de camping van de Hive. Dus daar kan je dan eten gaan halen. Maar misschien heel belangrijk op zo'n festivalcamping, koud bier. Want ik heb hier al heel veel van die sixpacks zien staan die dan in de zon zitten. Dat is echt wel voor de liefhebbers. Ik zou zeggen, ga toch misschien eens kijken in dat supermarktje.
1: Vanavond kunnen de campinggasten ook naar de WK-wedstrijd van onze Rode Duivels kijken. Morgen begint Rock Werchter officieel. Thibaut Courtois blijft ook na het WK nog voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
2: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
1: Dan is Courtois 38. En er staan dit jaar maar liefst 31 Belgen aan de start van de Ronde van Frankrijk. Dat is het grootste aantal sinds 1989. Toen stonden er 36 Belgen aan de start. En opvallend, er doen dit jaar ook meer Belgen dan Fransen mee aan de Tour. Die start trouwens zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Remco Evenepoel en Kian Uytebroek smikken op het klassement. Tim Merlier en Jasper Philipsen moeten voor sprintzegen zorgen. Vanmiddag zonnige periode, maar ook wolken en een paar buien. Tot 25 graden. Morgen start zonnig, later opnieuw wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend wordt het weer mooi zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
6: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
5: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
7: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
8: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Zeg, Josphine, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Imobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Splish, splash, I was taking a bath.

0: We maakten een ploegje met Bobby Darin en zijn allereerste grote hit uit 1958. Spatta maar, Splish Splash. Welkom in deel 2 van de Van Dijk collectie.
1: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous
2: Jan van Dijk.
3: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch

Daarnet een gouden ouwe uit 1958 van de man met de fluwelen stem. Perry Como, Catch a Falling Star and Put It in Your Pocket. Save it for a rainy day. En dat is precies wat wij hier gaan doen. Vandaar ook de Bijbel der Liefde, de Book of Love van de Monotones. Het ideale leesvoer voor tijdens de lange autorit richting het zuiden, maar niet voor de chauffeur.

Van de jaren 50 naar 1991 met mama's jasje. En ik weet nog altijd niet waarvan de bok er maar eentje had. Onze bok is dood, maar de vakantiesfeer springlevend. Een beetje humor in de collectie kan echt geen kwaad. Net ervoor het einde van de jaren 50 met de stars van toen, Neil Sedaka en O'Carroll, dat hij speciaal schreef met vlinders in de buik.

Dat een man kan zingen staat buiten kijf. Een prachtig nummer uit 1975 van Bobby Prince met een nummer dat nooit vervelend wordt. Eternally, voor eeuwig en altijd, en geschreven door Charlie Chaplin. We vergaten ook volledig de stress met Mon Amour van de band zonder naam, BZN uit 1976 met Mon Amour. De vakantie is nu echt begonnen.

Twee nummers uit de gouden jaren 60, eentje echt en het andere een coverversie, maar wat voor een. We begonnen met Leo Sayer uit 1980, een remake van Buddy Holly uit 1960 en een grote hit voor Bobby V in 1961, More Than I Can Say. In 1982 ook verdienstelijk als opvolger van Someone Loves You Honey van June Lodge. En net nog leerden we tot drie tellen met Landberry en 1, 2, 3, een gouden ouwe uit 1965.

Een trein kan niet uitwijken, niet naar links, niet naar rechts, alleen maar rechtdoor. En dat is ook de richting van het wagonnetje van de Van Dijk-collectie. Alleen maar stomend voorwaarts uit 1973, Left Side and the Locomotion. Net voor ons treintje het station binnenreed, gaf ik je even een rustpuntje met de prachtige stem van Marianne Faithfull uit 1979. Een klassieker die je nergens meer hoort, The Ballad of Lucy Jordan.

Een plaat waar iedereen wel een traantje bij moet wegpinken. Een verhaal over liefde en verlies. En we kwamen daarvoor terecht in 1976. Ik was toen 16 en alles was manengeur en rozenschijn. Rocky en Don Mercedes. En een geluk dat het geen vierdeursmodel was. Of hij reed nu nog rond in Afrika als taxi. In Afrika woonde ook de koningin van de Afrikaanse muziek, Miriam Makeba, en het prachtige Pata Pata uit 1967.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Onze koning Filip bezoekt de slachtoffers van de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen. Hij kwam daar zo'n half uurtje geleden aan en zal ook de hulpverleners bedanken. De brand is intussen geblust. Journaliste Eva Peters.
10: Het dodental is wel bijgesteld. Eerst had de politie gezegd dat er 6 mensen overleden waren. Maar uiteindelijk zijn dat er 5. Er zijn ook nog altijd een aantal mensen die zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk ook nog een aantal lichtgewonden. Dus die balans die blijft toch wel ontzettend zwaar.
9: De brand brak vanmorgen uit, vermoedelijk door een technisch probleem. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broelen.
11: We zien vooral een steeds stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
9: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. Toppolitici met een Europese carrière krijgen hun Belgisch pensioen niet meer uitbetaald als ze weigeren om de gegevens van hun Europees pensioen te delen. Dat heeft de VZW Pensioenkas van de Kamer beslist. In totaal gaat het om 9 mensen. Die zijn nu preventief geschorst. Wie de informatie wel heeft gedeeld, maar boven het maximum pensioenbedrag uitkomt, zal geen extra pensioen krijgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk. In ons land ligt het maximum pensioenbedrag op zo'n 8.300 euro bruto. Thibaut Courtois blijft ook na het WK voetballen bij de Rode Duivels. Dat zegt zijn papa in een exclusief gesprek met VTM Nieuws. Eerder dit toernooi

0: zei Courtois zelf nog dat dit mogelijk zijn laatste toernooi was met de nationale ploeg. Maar papa Thierry Courtois is duidelijk. Dit is nog geen afscheid.
1: Absoluut niet. We zullen zien hoe het gaat verlopen. Alleszins een full programma, dat is wel niet mogelijk. En dat is Thibaut wel duidelijk. Hopelijk kunnen we nog even uitstellen. En dat kan pas over 4 jaar, als het WK in Spanje plaatsvindt, dat daar nog een mooiere plaats is om afscheid te nemen. Dus misschien van het profvoetbal in het algemeen. Ja.
0: Dan is Courtois 38. En de Nederlandse zwemcoach Mark Faber is 6 maanden geschorst voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Volkskrant. Faber is coach van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij is onder meer trainer van Roos van Otterdijk. De klacht rond grensoverschrijdend gedrag kwam van een ex-zwemster. Faber is 53. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
2: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special act maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
3: Ja,
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485-54-87-85.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur. Goeie avond.
4: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Bij de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen zijn een 16-tal mensen gewond geraakt en vielen 5 doden. Dat zegt burgemeester Els van Doesburg. Het is niet duidelijk hoe erg de gewonden eraan toe zijn, maar niemand is in levensgevaar. De burgemeester was zelf ook erg aangeslagen.
6: Een gietzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. Ik heb het ook gemerkt aan de reacties vandaag van de Antwerpenaren. Iedereen leeft mee met wat er hier op Linkeroever gebeurt. Ik wil eigenlijk heel graag van de gelegenheid gebruik maken om onze hulpdiensten te bedanken.
5: Ook koning Philippe bezocht de plaats van het drama. Hij sprak er met verschillende slachtoffers en bedankte de hulpdiensten. Nooit eerder gingen er in de eerste helft van het jaar zoveel bedrijven failliet als nu. In totaal bijna 6.300 bedrijven. Dat is een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar, toen ook al een record. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe. Erik van den Broelen.
7: We zien vooral een stijgende trend in de transportsector bijvoorbeeld. De transportsector heeft het bijzonder moeilijk als we denken aan de concurrentie met, laten we zeggen, de Oost-Europese landen enerzijds. Anderzijds weten we allemaal dat de energieprijzen, dus de fuelprijzen, de laatste maanden enorm gestegen zijn. Dat zijn factoren die een rol spelen.
5: In Vlaanderen waren er het meeste aantal faillissementen. In Diest, in Vlaams-Brabant, zijn 4 mannen aangehouden voor drugshandel. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Bij huiszoekingen vond de politie cocaïne, cannabis en bijna 6.000 euro cashgeld. Er werd ook een vuurwapen en een dolkmes gevonden. De 4 verdachten zijn tussen de 18 en de 24 jaar oud en maakten deel uit van georganiseerde drugshandel. Wielrennen dan. Onze landgenote Emma Siegers heeft haar eerste profzege te pakken. Ze won de eerste rit in de Ronde van Portugal en is ook meteen leider. Siegers reed weg op zo'n 40 kilometer van het einde en hield stand. Ze haalden het voor een Spaanse en onze landgenote Annelies Nijssen. Siegers is 21. En leuk nieuws voor de liefhebbers van het Eurovisie Songfestival. Want Canada neemt volgend jaar voor het eerst deel. Dat heeft de Canadese Nationale Omroep samen met organisator EBU bekendgemaakt. Canada trad vorige week nog toe als volwaardig lid van de EBU en kwam daardoor in aanmerking om deel te nemen. En dat is nu officieel. Het Songfestival is ook razend populair daar. Bij de afgelopen editie stond het land in de top 3 van stemmers in de categorie Rest of the World.

Volgend jaar vindt het Songfestival plaats in Bulgarije. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Because it's yeah, oh yeah.
1: Go ahead,
0: I like your spot.
1: Just

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
3: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men dat aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
2: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffer is nog steeds volop bezig. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels over een uur aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia maakte zo net zijn selectie bekend met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat, maar zonder Romelu Lukaku.
4: Het kan beide kanten uitgaan. Welke ploeg haalt zijn beste niveau? Ik ben ervan overtuigd, als de Rode Duivels hun beste niveau halen, dan hebben we een betere ploeg dan Senegal. Ik denk als het 50-50 is, dan moet je proberen je tegenstander toch onder druk te zetten en te laten voelen van dat we in onze kansen geloven, dat we beter zijn.
2: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht nog tegen elkaar. En nog op het WK-voetbal heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daarin nemen ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
3: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men het aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
2: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten. Dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
4: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
2: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die twee ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daar neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Vervel mensen een plezante dag. De zomervakantie begint. Vermaai, sorry. Lockdown. Ik kon 2 maanden niet meer buiten. Oh nee, ik kon van de morgen naar de supermarkt. Dat is hier schoon over. Dat is à peu près 200 meter. Ik ben 3 keer een overhoop gereden. De eerste, dat was een step. De tweede was een spedelijk. En de derde, dat was een fatbike. Ik kon die niet ontwaken, want die is een baan waar breder als trottoir. En ze hadden alle drie dezelfde reactie. Hey, oud manneke, je loopt in onze weg, hè? Enfin, de 1 september kan ik terug buiten. Ik zie er naar uit.

Royal Summer van Anarchic System. Ja, verder dan van die blote zomer beginnen, toch even afscheid nemen van de leerkrachten. Want onderschat die hun belang niet, hè? Die ouwe, die bambinokes, die peuterkes, die kleuterkes en die pubers, 10 maanden van de straat, zodat we tijdens de schooluren zonder klierscheuren naar de winkel kunnen gaan en terugkomen. Ik hoop dat ze in september terug klaarstaan.

Adieu, monsieur le professeur van Hugelfray. Ja, en die kleingasten, die zijn gelukkig, hè? Ja, van de morgens, voor dat de kekers wakker waren, stonden die raven op plein al met z'n allen te zingen. Hooray, hooray, it's a holy, holy day. Ja, die zijn heel muzikaal ingesteld.

Ein Sommer der Liebe von Roy Black. Oh, das sah doch fantastisch sein. Je leert zo een schoon masker kennen. En je zegt, poppe Jolleke, pak de beauty case. En we gaan naar een exotisch island. En dan zegt hij, ja, maar ik moet mijn valies nog pakken. Nee, poppe Jolleke, uw beauty case. Dan zie je er elke dag van de vakantie heel schoon uit. Kleren moet je voor mij niet aan. Je zit schoon van een waaien. Make me an island van Joe Dolan.

Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Pas op, bas on heet weer, is het niet altijd en overal rozengeur en maneschijn. Andy Williams, You Don't Want My Love.

Het thema uit A Summer Place van Duane Eddy. Ja, dat is romantisch, hè. Zo weer ontstraand, hè, om de schelde over eigenlijk, hè. Zo een liefdesverklaring, zo in het zand. Ja, en hij wordt uit hoog water en hij verdwijnt door liefdesverklaring in de modder. Bad boom, love letters in the sand.

Island in the Sun van Harry Belafonte. Dat is een klassieker, maar het kan nog klassieker. The Last Rose of Summer van Schatteman en Couvreur.

Il Sole van Albano en Romina Power. Dat Soders temperament, dat deed toch iets krachtig, hè? Maar pas op, er zijn ook Zuiderse artiesten. Als je die hoort zingen, dan denk je dat is een suikerspin met zangtechnologie. Julio Iglesias, Moonlight Lady.

0: halfweg de eerste helft. Senegal schoot ook al twee keer tegen de paal. De Duivels hebben voorlopig slechts twee schoten op doel. Vlak voor de rust was er nog een straffe redding van de Senegalese doelman nodig op een schot van de Kuiper. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Niemand verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
1: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
0: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En in Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

The Sandpiper door het orkest van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we gaan het heel romantisch aanpakken. Spanish Eyes door Al Martino.

Please Stay van Jackie James. Ja, die mengse verlatingsangst, die vraagt om nog even te blijven. Ik heb nog een charmeur avant la lettre. Engelbert Humperdinck, In Time.

Nabeke specialeke. Een klierkast van een vent met een voos stemmeke. Dat is de ideale combinatie om een zangcarrière uit te bouwen. Kamal, are you lonesome tonight?

I Pretend van Des O'Connor. Dat zijn zo van die lekens waar je niet rond kunt als je daar daar geeft van Minerva. Ik heb er nog eentje. Malcolm Roberts. Love is all.

When We Were Young van Solomon King. Na Gonneke Leeke draaien van een van mijn grootste favorieten, Will Ferdy. Want ik heb heel veel positieve reacties gehad als ik dat Leeke de laatste keer gedraaid heb. Belijdenis. Geniet ervan.

Westenwind van Dana Wiener. Dat is een prachtig muziekje. Ik heb nog een heel plezant zomersdeuntje. Manuela van Julio Iglesias.

Iemand voor iemand zijn van Wilferdi. Ja, dat is eigenlijk de reden dat wij hier allemaal plotjes zitten te draaien. Hè? Gewoon in de hoop dat we voor iemand iets kunnen betekenen. En ook al is de kans groot dat er niemand lustert, wij blijven dat gewoon doen. Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren. Tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos. All Summer Long van Gerard Joling.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar

0: goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
1: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
3: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat

0: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. Per brand raakten 16 mensen gewond. Niemand van hen verkeert in levensgevaar. Wie afgelopen weekend naar het noodnummer 112 belde, moest tot 10 minuten wachten op een antwoord. Dat blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Opvallend, tijdens een normaal weekend krijg je na zo'n 38 seconden al een antwoord. Minister van den Broeke verklaart.
3: Een zeer sterke toename van de oproepen bij de 112, terwijl eigenlijk de feitelijke bezetting van de noodcentrale niet hoger was dan normaal, zelfs een beetje minder. Ondanks het feit dat een goed bedoelde oproep was gebeurd bij vrijwilligers om als vrijwilliger de noodcentrale te komen versterken.
2: Van den Broeke wil daarom meer mensen aanwerven bij de noodcentrale. Eerder gaf hij ook al aan dat de ziekenhuizen het erg druk hadden door de extreme hitte. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon. Want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Vanavond helder en nauwelijks wind. Het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig.